0: hero. Radio Bergijk. Hard genoeg om de buren mee te laten genieten.
1: We gaan ons nu bezighouden met een opmerkelijke formatie. De formatie is Boney M. Zong die nou wel echt of
2: She's
1: totaal niet?
2: Like,
1: ja, dat is eigenlijk de grote vraag. We gaan het zo meteen voor jou onthullen natuurlijk. Hè? Want ja, het is een issue die ons allemaal heeft beziggehouden. Zong die Bobby nou wel of niet? Ja, that's the big question. To be or not to be, zou Shakespeare hebben gezegd, maar goed. Wij gaan het zo meteen onthullen hier in de ochtendshow. Maar nu eerst Boney M en Daddy Cool.

Zo'n 3,5 minuut geleden vroeg ik aan jou, zong die nou wel of zong die nou niet? Dan heb ik het over Bobby Farrell, die geboren is op Aruba en ook een tijdje in Nederland heeft gewoond. Het antwoord op die vraag, zong die wel of zong die niet, kwam in 1979, toen zei die Bobby, ik heb geen enkele vocale bijdrage geleverd aan Boney M. Wie was dan wel die stem? Dat was van de Duitse producer Frank Varian zelf, die overigens de groep heeft opgericht in 1975. Diddy Cool van Boney M. kwam in de Nederlandse hitparade verder niet verder dan nummer 3 als hoogste notering. Dus op zich is hij helemaal niet zo slecht. De single stamt uit 1976 en stond 14 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: weerbericht.
1: De komende uren is het overwegend rustig weer met weinig wind en flinke perioden met zon. Het blijft vanochtend ook een beetje fris aanvoelen, maar eind van de ochtend is dat voorbij en stijgen de temperaturen tot aangename waarden. In het zuiden is het nog lange tijd helder, elders in het land vormen zich stapelwolken. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Je luistert naar Radio Bergijk. Een station niet alleen voor Bergijk.
1: We gaan terug naar het jaar 1984. Op 7 januari kwam het namelijk de hitparade binnen. Stond slechts 3 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Ik heb het over de Nederlandse formatie afkomstig uit Utrecht, Cadans. En zij scoorde een 30 als hoogste notering met dit nummer, Intimiteit.

En zo gingen we eventjes terug naar het jaar 1983 met Cadans en Intimiteit. En het bereikte toen de tijd als hoogste notering nummer 30 in de Nederlandse hitparade. Stonden slechts 3 weken genoteerd. Cadans en Intimiteit van het album Donkerblauw was trouwens afkomstig.

0: spreek ik die van jou.
1: Radio Bergijk met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Radio Bergijk.
4: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file tussen Hardingswad, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A28 Zwolle Amersfoort is voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. De spitsstrook is daar nog altijd dicht.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: De leukste zender is Radio Bergijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Op Polderpop Radio gaan we met z'n allen eventjes lekker naar Zeeland toe. Even lekker vertoeven op de stranden daar. Lekker aan de kust. En dat doen we dan met de formatie die komt uit Vlissingen. Ik heb het over Bluff. Onder aanvoering van Pascal. Hier is Liefs uit Londen. Heb ik ook een poststukje gehad?

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Dit betekende toentertijd de grote doorbraak voor de Zeeuwse formatie Bluff. En we schrijven inmiddels 1998. Liefs uit Londen kwam de Nederlandse hitparade binnen op een hele mooie dag. Je zou maar geboren zijn op die dag. Op 28 februari 1998 kwamen ze binnen. Ze stonden in totaal 11 weken genoteerd. En de hoogste bereikte positie was nummer 13. Bluff met Liefs uit Londen.

0: Radio Bergijk.
1: We gaan terug naar het jaar 1974. Was dat niet het jaar waarin wij de finale verloren van West-Duitsland, toen nog West-Duitsland, met 2-1? Dat is eigenlijk gevoelig. Toch maar even een applausje, denk ik zo. Hier is Jackpot en is everybody happy?

0: Jackpot uit Amsterdam met Is Everybody Happy. En het hitjaar was 1974. Ze bereikte toen de tijd als hoogste notering nummer 6. En het opmerkelijke aan het verhaal is eigenlijk dat in België zij een nummer 1 hit scoorde.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens het AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. Twee ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. En steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, zeggen de onderzoekers. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Vlijmen en Drunen-West 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: De hits vliegen om je oren bij Radio Bergijk.
1: We gaan terug naar het jaar 2005. De plaat kwam uit op 18 november van het genoemde jaar. Het was zelfs toen alarmschijf. Ze komt uit Den Haag. Hier is Anouk en de One Word.

Anouk en One Word uit 2005. De plaat die kwam uit op 18 november, kwam de hitparade al binnen op 26 november. Hoogste notering toen de tijd op nummer 4. En 20 weken stond ze maar liefst genoteerd in de Nederlandse hitparade. Overigens ook was die plaat nog eens alarmschijf op de Nederlandse radio. Anouk, One Word.

0: weerbericht.
1: De komende uren is het overwegend rustig weer met weinig wind en flinke perioden met zon. Het blijft vanochtend ook een beetje fris aanvoelen, maar eind van de ochtend is dat voorbij en stijgen de temperaturen tot aangename waarden. In het zuiden is het nog lange tijd helder, elders in het land vormen zich stapelwolken. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: wel gek.
1: We gaan terug naar het jaar 1983. De band zelf werd opgericht in 1974 in Amsterdam. Dan heb ik het over de Nederlandse formatie The Nits. Althans, toen de tijd heette ze nog The Nits. En later is dat veranderd in alleen maar Nits. Een band onder aanvoering van Henk Hofstede. Met nu Neskio.

De Nits en Nesquio. De Nits, Amsterdamse band uit 1974, bestond onder andere uit Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert-Jan Stips. En die laatste, die Robert-Jan Stips, die kennen we weer van de lokale band hier in Eindhoven en omgeving, Sweet the Buster. Hoe ging het overigens met Nesquio? Nesquio stamt uit 1983, kwam de hitparade binnen op 26 maart 1983, stond 8 weken genoteerd in de hitparade en de hoogste positie bereikte ze met nummer 8.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Elders zijn er ook problemen. Zo is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder zien we wat meer vertraging in het zuiden dus. Vooral op de A58 richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Baars en Best 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, de mooiste muziek in de beste kwaliteit.
1: Soms verlang je wel eens eventjes terug in de tijd. Net zoals Bollend en Bolland, die verlangen terug naar de zomer van 1971.

Rob en Verdi Bolland, oftewel Bolland en Bolland, een plaat uit 1972. En dat ging dan over de zomer van 71, oftewel de Summer of 71 van Bolland en Bolland. You.

0: Alleen bij ons. Radio Bergijk.
1: Hij speelde mee in de soap

Volgens mij ging het over zijn liefde, Aicha. Summer Rain van Gorman Wells kwam uit in 2000. Het ging over de summer, oftewel de zomer. En hij kwam pas uit die plaat in december. Kan je het nog volgen? Nou, ik eigenlijk niet. Hoogste notering toen in de hitparade op nummer 18. Totaal aantal weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. 10 voor Summer Rain van Gorman Wells.